sa istutam chol America. Aban aan inka aan takali esil, aan ban la kalibal, haan la cha, haan hun ah kolol reli sutam, la oli ha, ut la at ahwil. Sigli esil, puktasi, ut la atak ha. Kun esil nashke justicia alimentaria ut interret rik inchten li agencia catalana de cooperación al desarrollo.